Rofakata ki te iratua, o te iratua, o te iratangata, aru aru I ahau me aku kai whakaoho, o inga kare aoroto. E aku tumu e ringa puoro, moia nei taku tūpono, kei te tipu, kei te rea, ngā reo, ai nera ukatau.